0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wow.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win. Wow.

0: favoriet? Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee. Ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid, terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Ben je ondernemer?
8: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
7: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
8: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Bretje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Okay.
1: Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 mei. Op dinsdag 8 mei 1945 wordt de overwinning op Nazi-Duitsland officieel gevierd. Victory in Europe Day. Na jaren van oorlog gaan miljoenen mensen de straat op om het einde te vieren. In steden als Londen en Parijs is de vreugde enorm. De capitulatie wordt wereldwijd erkend en markeert het begin van wederopbouw. Het is een dag die symbool staat voor vrijheid en hoop. Op dinsdag 8 mei 1945 trekken Canadese en geallieerde troepen grote delen van Nederland binnen. Steden als Amsterdam en Utrecht vieren massaal de bevrijding. Mensen hangen vlaggen uit en dansen op straat. Na jaren van onderdrukking keert het openbare leven terug. Vrijheid wordt zichtbaar en voelbaar. Op maandag 8 mei 1967 weigert bokser Mohammed Ali in dienst te gaan voor de Vietnamoorlog. Hij beroept zich op zijn geloof en overtuigingen. Dit leidt tot een veroordeling en verlies van zijn titels. Later wordt hij gezien als symbool van protest en burgerrechten. Zijn keuze heeft grote maatschappelijke impact. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Philip Bailey, zangeres Hanny, cabaretière Simone Kleinsma en zanger Enrique Iglesias. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dus radio wint. Doe mee en win. Wauw.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
15: Is de flitsschijf van deze week.
16: OG met Something Perfect.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het dikste café in de haven in Rotterdam Ahoy is het ultieme Nederlandstalige muziek, Amazing Feest, waar een kroegsfeer en een grootschalige show samenkomen. 9 mei aanstaande verandert Ahoy in Rotterdam tot een gigantische havenkroeg vol gezelligheid, bier en feestgangers. Het volle borst meezingen met de grootste hits van eigen bodem. De sfeer is los, bundig en typisch Hollands. Wacht optredens van Tino Martin, Marco Schuitmaker, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, Monique Smit, Robert van Hemert, Samuel Welten en vele anderen. Dikste café in de haven dus, 9 mei, Rotterdam, Ahoy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
12: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
13: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
14: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
15: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
17: Radio. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading.
18: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
19: Mijn naam is Martijn Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Het blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De capitulatie wordt wereldwijd erkend en markeert het begin van wederopbouw. Het is een dag die symbool staat voor vrijheid en hoop. Op dinsdag 8 mei 1945 trekken Canadese en geallieerde troepen grote delen van Nederland binnen. Steden als Amsterdam en Utrecht vieren massaal de bevrijding. Mensen hangen vlaggen uit en dansen op straat. Na jaren van onderdrukking keert het openbare leven terug. Vrijheid wordt zichtbaar en voelbaar. Op maandag 8 mei 1967 weigert bokser Mohammed Ali in dienst te gaan voor de Vietnamoorlog. Hij beroept zich op zijn geloof en overtuigingen. Dit leidt tot een veroordeling en verlies van zijn titels. Later wordt hij gezien als symbool van protest en burgerrechten. Zijn keuze heeft grote maatschappelijke impact. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Philip Bailey, zangeres Honey, cabaretière Simone Kleinsma en zanger Enrique Iglesias. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij.

alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Rivierenland Radio.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht.
9: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dom in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Krimpen Open Air in Krimpen aan de IJssel belooft opnieuw een groot Nederlandstalig muziekfestival te worden. Met gezelligheid, de meezingers en het ongedwongen sfeertje. Zaterdag 23 mei verandert het Koekoeksplein in het hart van de gemeente in een bruisend festivalterrein voor jong en oud. Dat daar samenkomt voor live optredens en feestelijke liedjesets. Optredens van Frans Duits, Henk Dissel, Venster Steeg, Chico en DJ Robin en het Foute Uur Live. Het zijn een aantal namen en liedjes die voorbij komen in Krimpen aan de IJssel, 23 mei.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: hele goede morgen. Dit is Rivierenland Radio met de file top 3. En vandaag die van Tom van Vught uit Eersel. Tom heeft een WhatsAppje gestuurd naar ons. En hij geeft ook daarin aan dat hij vaak in de file staat op de A67 bij Hapert. In zijn appje stonden ook drie heerlijke platen. Waaronder op nummer 3 vinden we Jamiroquai met Virtual Insanity.
1: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

Je hoorde zojuist de nummer 2 van de file top 3 van Tom van Vlucht uit Eersel. En dat was Bruno Mars met de Lazy Song. Heb je lekker meelopen fluiten? Ik in ieder geval wel. Maar op nummer 1 vinden we Silk Sonic. Het Leave the Door Open.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat hier tussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Rivierenland Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: blijft droog en het klaart op steeds meer plaatsen op bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht blijft het droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oostenwind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oostenwind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 mei. Op dinsdag 8 mei 1945 wordt de overwinning op Nazi-Duitsland officieel gevierd. Victory in Europe Day. Na jaren van oorlog gaan miljoenen mensen de straat op om het einde te vieren. In steden als Londen en Parijs is de vreugde enorm. De capitulatie wordt wereldwijd erkend en markeert het begin van wederopbouw. Het is een dag die symbool staat voor vrijheid en hoop. Op dinsdag 8 mei 1945 trekken Canadese en geallieerde troepen grote delen van Nederland binnen. Steden als Amsterdam en Utrecht vieren massaal de bevrijding. Mensen hangen vlaggen uit en dansen op straat. Na jaren van onderdrukking keert het openbare leven terug. Vrijheid wordt zichtbaar en voelbaar. Op maandag 8 mei 1967 weigert bokser Mohammed Ali in dienst te gaan voor de Vietnamoorlog. Hij beroept zich op zijn geloof en overtuigingen. Dit leidt tot een veroordeling en verlies van zijn titels. Later wordt hij gezien als symbool van protest en burgerrechten. Zijn keuze heeft grote maatschappelijke impact. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Philip Bailey, zangeres Honey, cabaretière Simone Kleinsma en zanger Enrique Iglesias. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
10: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio. Headlines.
15: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
16: Rivierenland
14: Rivierenland Radio.
16: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
17: OG met Something Perfect.

0: Vierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie worden tot de grootste Comic Con van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
4: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio Info.
1: Lost Lake Festival is een kleinschalig sfeervol muziekfestival dat plaatsvindt aan het water van stroom 10 bij de Geppesplas in Os. De editie van 2026 wordt gehouden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei. En combineert muziek, gezelligheid en natuur samen. Het festivalterrein ligt direct aan het strand en wordt omringd door bomen en grasvelden en wordt verzorgd door ontspannen en een zomerse festivalsfeer. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een gratis familiedag. En dan de dag daarna, dat is op 15 mei en 16 mei, verschillende optredens van onder andere Baby Blue, Wild Styles, VVD Ruud, je broer, DJ Jean en Chique Bazen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
4: Radio, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier.
5: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Anselina. Ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zal worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tributebands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 topacts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: jouw favoriet? Laat het ons weten via flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Nederland Bruist.
9: Ben je ondernemer?
10: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
9: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
10: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radio-nieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Rijnland Radio Info.
1: Roxanne Polsky, Groningen, voelt als zorgvuldig opgebouwde ontspanning uit het alledaagse leven. Verspreid over intieme zalen en verborgen hoeken van de stad Groningen ontstaat een route waarin muziek, kunst en sfeer naadloos in elkaar overlopen. De bezoekers dwalen van warme, schemerige concertkamers naar open ruimtes waar licht en geluid elkaar versterken. Denk aan de line-up hier voor Ben Avier of Fred Again, Servian Stevens, James Blake, Fubo Bridgers en Moderate. Er zijn een aantal namen die voorbij komen. Op Roxanne Polsky dus in Groningen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Rivierenland Radio Headlines.
15: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers

0: Er is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

actual grace or watching

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Rivierenland Radio Info.
2: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelresend onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sherena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elsen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoeselmusic.com/zomerfestijn.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
12: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970... en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
15: Radio. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerstenke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
16: Rivierenland Radio.
17: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het dikste café in de haven in Rotterdam Ahoy is het ultieme Nederlandstalige muziek, Amazing Feest, waar een kroegsfeer en een grootschalige show samenkomen. 9 mei aanstaande verandert Ahoy in Rotterdam tot een gigantische havenkroeg vol gezelligheid, bier en feestgangers die het volle borst meezingen met de grootste hits van eigen bodem. De sfeer is los, bundig en typisch Hollands. Kwart optredens van Tino Martin, Marco Schuitmaker, Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, Monique Smit, Robert van Hemert, Samuel Welten en vele anderen. Dikste café in de haven dus, 9 mei, Rotterdam, Ahoy.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Burenland Radio Info.
1: Tijdens de Doedag Bommelerwaard zijn inwoners van alle leeftijden van harte welkom om kennis te maken met bedrijven en beroepen uit de regio. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 juni van 1 uur tot 5 uur bij Boerengolf Hedel, waar diverse bedrijven uit de regio samenkomen. De Doedag is geschikt voor het hele gezin, van kinderen en jongeren tot ouders. Bezoekers kunnen zelf aan de slag en ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen onder andere techniek, bouw, logistiek en dienstverlening. Door te kijken en te doen krijgen bezoekers een goed beeld van het werk en de kansen in de Bommelerwaard. De dag laat zien hoeveel er in de regio te beleven en te leren is en brengt inwoners en bedrijven dichter bij elkaar.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus om 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaan 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten.
4: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
6: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

ligt. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten van het land 3 graden tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. De westkust heeft de beste papieren voor zonnig weer. De wind zit in de oost- tot noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 22 graden aan. De Wadden blijven wat achter met maximaal 16 graden. Op zondag, moederdag, krijgen we met een tweedeling in temperatuur te maken. Op de Wadden wordt het een graad of 13 à 14, terwijl de thermometer in Zuid-Nederland tot 20 graden kan oplopen. Het blijft overwegend droog, maar het is wel meer bewolkt dan de voorgaande dagen. Later op de dag en in de avond kan er in het zuiden en zuidoosten regen vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister.
5: U zoekt correcte en nette consumenten?
6: Nette consumenten.
5: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen op Zoom-Zuid, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7, ook daar is het oponthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur.
8: Rivierenland Radio.
11: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
8: Is de flitsschijf van deze week.
12: OG met Something Perfect.

0: Vierenland Radio Info.
1: Heroes Dutch Comic Con Summer 2026 is het grootste popcultuurevenement dat plaatsvindt op 20 en 21 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Het evenement brengt duizenden fans samen die een gedeelde passie hebben voor films, series, strips, games, anime, maar ook fantasy en science fiction. Meer dan 55.000 bezoekers per editie behoorden tot de grootste comic-cons van Nederland en vormt een bruisende ontmoetingsplek voor uiteenlopende fandoms. Dat allemaal dus van 20 tot en met 21 juni, Jaarbeurs Utrecht. Heroes Dutch Comic Con Summer.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinti. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens, door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg, heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag.
4: Rivierenland Radio. In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritsen op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. Het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei. Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 mei. Op vrijdag 8 mei 1970 brengen de Beatles hun laatste album Let It Be uit. Het album bevat iconische nummers die nog steeds veel worden gedraaid. Voor veel fans markeert dit het einde van een muzikaal tijdperk. De band blijft generaties beïnvloeden. Op vrijdag 8 mei 1998 wordt besloten welke landen als eerste deelnemen aan de euro. Nederland hoort bij de eerste groep. Dit besluit verandert de economie van Europa ingrijpend. De weg naar één gezamenlijke munt is definitief ingezet. Voor veel Nederlanders een historisch financieel moment. Op woensdag 8 mei 2024 staat Europa opnieuw stil bij vrede en samenwerking. Geopolitieke spanningen maken de betekenis van 1945 weer actueel. Leiders benadrukken het belang van eenheid. De geschiedenis blijft richting geven aan het heden. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Ruben Nicolai, bioloog David Attenborough, actrice Melissa Gilbert en drummer Alex van Helen. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Rivierenland Radio, een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Rivierenland Radio.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen.

0: helpen.
1: 1 persoon wordt nog vermist. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Werkendam, ook 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.
6: Hallo.

0: Nederland Radio Info.
1: Cosplay Con Holland in Den Bosch is een van de grootste popcultuurevenementen van Nederland. Het is een paradijs voor fans. Strips, films, series, games, manga, sci-fi, fantasy en cosplay vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch en vormt een bruisend weekend waarin duizenden bezoekers samenkomen om hun favoriete fandoms te vieren. Dat is op 9 en 10 mei in de Brabanthallen in Den Bosch. Comic Con Holland.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoudt. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten.
6: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
7: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
8: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Crazy Away, About You. En dat is dan de single van René Vroeger uit het verleden. Hij vond onder andere weer een nieuwe single uit. En dat doet hij samen met Welen. Hey, goedemiddag. Dit is het programma Spitslicht. Ik zit vandaag niet alleen in de studio. Marcel Bosser van Bruis is hier aanwezig. En we gaan dadelijk met hem spreken.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: En natuurlijk geven we ook aandacht aan het Eurovisie Songfestival. We hebben dadelijk een top 5 binnengekregen uit België. En we gaan dan de beste 3 draaien. Maar eerst deze van Marianne Rosenberg.

0: Ich bin wie du, Marianne Rosenberg. Zij scoorde een hit in 1976. Nou, Marcel Bosser van Bruist in de studio. En dat doen we niet zonder reden, want Bruist bestaat 20 jaar.
1: Ja, klopt.
0: Wat is Bruist, Marcel?
1: Nou, Nederland Bruist is een uitgeverij die maandelijks magazines uitgeeft.
0: Ja.
1: Dat doen we inmiddels in 3 landen. In Spanje, België en in Nederland.
0: Ja. En kun je, want het is heel moeilijk, zeg maar, want mensen kunnen niet zien, zeg maar.
1: Nee, nee.
0: En mensen die Bruist niet kennen, wat is het boekje Bruist?
1: Nou, het is een full color glossy magazine wat maandelijks in een stad wordt verspreid. Bijvoorbeeld
0: ja.
1: Den Bosch Bruist. Meestal kennen ze de naam niet, maar ze kennen het magazine wel, omdat het overal ligt. Het is gratis mee te nemen.
0: Ja. En het ligt veel bij de middenstand?
1: Ja, ja, juist bij lokale ondernemers op de toonbank of in de wachtruimte. Het kan een kapsalon zijn, schoonheidssalon of een leuke horecazaak. En ja, wij vallen best wel op door het formaat. Het is een klein vierkant formaat met vaak leuke covers en leuke inhoud erin.
0: Ja, en het is ook best wel kwalitatief papier, zeg maar, wat wordt gebruikt. Zeg maar. Het is niet zomaar een blaadje wat je zomaar 1, 2, 3 pakt, zeg maar, en achterloos weer weggooit.
1: Nee, zeker niet. Nee. Het doel van het magazine is natuurlijk ondernemers helpen om meer bereik te krijgen. En ja, wij zijn juist gefocust op mooie magazines, mooie advertenties en mooie verhalen van ondernemers.
0: Ja, en daar ben je 20 jaar geleden mee begonnen. Want er staat ook iedere keer in het boekje, 20 jaar Bruist.
1: Ja. Ja.
0: Wanneer is eigenlijk de allereerste verschenen?
1: De allereerste editie was maart 2006. Ik ben niet de oprichter van het bedrijf, maar ik ben in 2008 als franchise-nemer begonnen. Met als doel in Waalwijk en omgeving mijn eigen magazine uitgeven op een fietsje naar het werk. Helaas is het anders gelopen, het is in ieder geval anders gelopen. Want ik heb toen in een jaar tijd 4 regio's opgestart. 2 franchises overgenomen en 1,5 jaar na mijn eerste editie heb ik heel het bedrijf overgenomen. En het leuke is, inmiddels doe ik het samen met mijn vrouw. Die is ook mede-eigenaar geworden. Onze zoon werkt in het bedrijf. En mijn oudste medewerker is mijn schoonvader van 88. En die bezorgt elke maand Eindhoven Bruist.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is leuk. Dan komt hij ons ook iedere keer tegen, want daar staan we ook in.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En wat was de allereerste Bruist editie, maart 2006.
1: In Breda.
0: Maar welke? Oh, Breda.
1: Ja,
0: Breda. Oh, dat was de eerste editie. Vandaar dat waarschijnlijk het kantoor ook dicht bij Breda gevestigd is.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Het is trouwens wel een mooi kantoor, kan ik melden, want ik ben er een keer geweest. En dat is in Oosterhout, dus dat is dan vrij dichtbij Breda.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, we gaan zo verder praten. We gaan eerst even wat stukje muziek draaien. We gaan luisteren naar de Pet Shop Boys en Suburbia. MUZIEK

0: Het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten van het land 3 graden tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen start de dag zonnig, maar later in de ochtend ontstaan er stapelwolken. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. De westkust heeft de beste papieren voor zonnig weer. De wind zit in de oost- tot noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer de 20 tot 22 graden aan. De Wadden blijven wat achter met maximaal 16 graden. Op zondag, Moederdag, krijgen we met een tweedeling in temperatuur te maken. Op de Wadden wordt het een graad of 13 à 14, terwijl de thermometer in Zuid-Nederland tot 20 graden kan oplopen. Het blijft overwegend droog, maar het is wel meer bewolkt dan de voorgaande dagen. Later op de dag en in de avond kan er in het zuiden en zuidoosten regen vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Sam Fender hoorde je samen met Olivia Dean. En een jaar geleden had ik zelf nog nooit van Bruist gehoord. En ik kan me goed voorstellen dat mensen die nu luisteren dat ook nooit van Bruist hebben gehoord. Maar ja, die nou toch wel interesse hebben, zeg maar, om te kijken van nou, ik wil ook zo'n magazine halen. Ja, dat ziet er heel netjes en behoorlijk uit. En hoe kunnen de mensen weten waar ze zo'n boekje kunnen halen?
1: Nou, het is wel mooi dat je dat zegt. Ik hoor eigenlijk niet meer zo vaak dat ze het magazine niet kennen. Maar voor de mensen die Bruist nog niet kennen, je kunt in principe naar onze website gaan. Dat is www.nederlandbruist.nl. Daar kun je kiezen op een bepaalde regio. En daar kun je eigenlijk alle adressen zien waar bijvoorbeeld een Tilburg Bruist ligt of een Den Bosch Bruist. Ben je in Spanje, woon je in Spanje, luister je misschien in Spanje naar deze radiozender, dan kun je bijvoorbeeld Costa del Sol Bruist kun je vinden. Je kunt Costa Blanca Noord Bruist vinden en Costa Blanca Zuid Bruist. Het leuke, het zijn allemaal Nederlandstalige magazines. Ik denk eerlijk gezegd dat in Brabant, België en in Spanje dat we best wel goed bekend zijn, Johan.
0: Ja, goed. Ik moet eerlijk wel zeggen dat ik niet zoveel in de stad kom. Nee. Dat laat ik aan mijn partner over om de boodschap en dat soort dingen te doen.
1: Ja, toch goed dus, dat je dat zegt, want in principe onze lezersdoelgroep is 70% dames en 30% heren. Dus kan wel kloppen.
0: Ja, goed. Dat idee had ik al, zeg maar, als je naar het boekje kijkt, zeg maar. Ja. Dus dan, dat is hartstikke leuk. Maar goed, op de website, hoeveel, weet je, een beetje in ons uitzendgebied, zeg maar, rondom Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Os, hoeveel edities jullie hebben?
1: Ja, we hebben in Nederland 16 verschillende regio's.
0: Ja.
1: En dan hebben we eigenlijk buiten Brabant hebben Nijmegen Bruist. Ja. Almere Bruist en het Gooi Bruist. En de rest zit in Brabant, maar dat heeft een beetje met mijn accent te maken, zeg ik altijd.
0: Oh ja. Dus, als je hoe noordelijker komt, zeg maar, hoe moeilijker het verkocht wordt.
1: Dat begrijpen ze mij niet zo goed.
0: Zeg. Ja, daar zal het al liggen. Nou, we praten zo weer even verder. Het is in ieder geval hartstikke gezellig, zeg maar. Best wel een feestelijk onderwerp, zeg maar. 20 jaar Bruist. Ik zou zeggen, ga even op de website kijken of je bij jou in de buurt ook een Bruist kunt afhalen.

0: Iron Lions, Iron Bob Marley en de Wailers hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. Nou ja, goed, we hebben net eigenlijk reclame gemaakt van waar die mensen bruis kunnen halen. Maar hoe komt bruis dan terecht, zeg maar, op al die plekken? Hoe doen jullie dat?
1: Nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Wij hebben een aantal mensen in dienst die 1 week per maand bij ons werken.
0: Ja.
1: Dat zijn met name wat gepensioneerde mensen. En dat is echt heel leuk, want het einde van de maand gaat natuurlijk het magazine naar de drukker toe. Dat komt ongeveer binnen een week daarna komt het van de drukker af. Dat is meestal een paar dagen voor het einde van de maand. En dan komen alle bezorgers een lijst ophalen. En vervolgens gaan ze op weg. En dan zijn ze ongeveer een weekje bezig om de magazines overal persoonlijk af te geven. Dat betekent dat bijvoorbeeld mijn schoonvader van 88... die komt dan trouwens de lijst ophalen. En die gaat overal naartoe. En daar is de worstenbroodje en daar is de kroketje. En daar is de kopje koffie. En vandaar dat hij er ook een week over doet. Omdat hij het leuk vindt om nog mensen te ontmoeten. En wij vinden het superbelangrijk dat de magazines natuurlijk op de juiste manier worden afgegeven. En zo doen we dat, Johan.
0: Ja, en is het doordat hij op leeftijd zit, zeg maar, wordt hij langer bezig gehouden, zeg maar, door de afnemers dan de jongste verspreider?
1: Nou, ik was vergeten te zeggen, mijn jongste zoon die bezorgt sinds kort ook magazines. En dat doet hij 1 weekje per maand naast zijn andere werkzaamheden. Dus hij werkt wel bij ons, maar ook weer niet. En die maakt iets langere dagen en die...

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Wauw. Rivierenland Radio.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoen?

0: schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
13: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
14: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda veroorzaakt een ongeluk bij Werkendam. Een lange file vanaf Hagestein kost je ongeveer 50 minuten. Bij Werkendam zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knapend Bankhoef. Er staan 10 minuten in de file. De A50 Os-Eindhoven die is even helemaal dicht bij Son en Breugel door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 10 minuten. En op de N2 Eindhoven-Maastricht, de randweg van de Eindhoven is dat, bij knooppunt De Hoogt ook een kwartier vertraging.
16: Rivierenland Radio.
17: Rivierenland Radio.
18: In Nune kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
16: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
19: Is de flitsschijf van deze week.
20: OG met Something Perfect.

0: Something Perfect van Ogene, dat is deze week gekozen tot flitsschijf. En de plaat zul je tot en met aanstaande zondag horen als zijnde flitsschijf. Nou, we hebben net eigenlijk al over gehad, zeg maar, waar je Bruist kunt vinden. Ja. Hoe Bruist bezorgd wordt, zeg maar, bij de plekken waar de mensen het kunnen ophalen. Maar hoe wordt Bruist dan gevuld?
1: Ja, dat is ook weer een heel mooi verhaal. Uiteindelijk begint het natuurlijk bij een stukje bedenken van wat je redactie is. Daar zorgt mijn vrouw voor, die bedenkt de thema's en die zorgt ook voor het beeldmateriaal. Dus dat is stap 1. Ze zorgt ook voor de covers. En ik met het sales team ben dan bezig om vooral lokale ondernemers te benaderen die daarin willen adverteren. Vervolgens als ze klant worden, dan gaan we natuurlijk het onboarding gaan we dan uiteindelijk doen. Waardoor dat we een telefonisch interview doen. Er gaat een fotograaf langs. En dat komt allemaal binnen bij Bruist. Vervolgens maken wij de advertentie. En die gaat dan weer ter goedkeuring naar de klant. En zachtjes aan, elke maand vullen we dan het magazine. Niet alleen één magazine, maar natuurlijk 23 magazines. En dan is het klaar. Wordt de eindredactie gedaan en dan gaat het magazine naar de drukker toe.
0: Ja, de 23 magazines, nou goed, behalve de advertenties, dat snap ik wel natuurlijk. Want een adverteerder in Den Bosch, mm-hmm. die zal waarschijnlijk niet in Eindhoven willen adverteren, omdat hij gewoon alleen maar zijn zaak in Den Bosch hebt. Maar de redactionele inhoud, zeg maar, is die op de 23 magazines ook allemaal verschillend of is dat hetzelfde?
1: Een deel is hetzelfde, per land is het anders. En dan hebben we natuurlijk vooral de lokale verhalen van ondernemers. Die zijn dan anders in elke editie.
0: Ja. Dus, de Spaanse editie, die is dat ook in het Spaans dan?
1: Nee. Want mijn Spaans is niet zo goed.
0: Nee. het wordt dus gericht, zeg maar, op de Nederlanders die in Spanje zijn.
1: Ja, Nederlanders en Belgen.
0: Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. Want de Belgen die spreken ook aardig woordje Nederlands.
1: Ja, we begrijpen elkaar best goed in België en Nederland.
0: Ja, wij zijn ook in België te ontvangen, zeg maar. Uh-huh. Alleen hebben we wel gemerkt, zeg maar, dat waar jullie in België actief zijn, zeg maar, zijn wij nou net niet actief en omgedraaid.
1: Oké.
0: Maar wie weet kan dat nog ooit nog gaan veranderen. Bruist is er ook voor jou. Just for you. Spargo, hier is hij uit 81.

0: Just For You van Sparko uit 1981. Is er nog iets, zeg maar, wat jij wil melden, zeg maar?
1: Nou, ik vond het sowieso leuk om hier een keer te mogen zijn. En ik ben natuurlijk vreselijk dankbaar en trots dat wij 20 jaar mogen bestaan. En dat is mede dankzij de lezers en natuurlijk ook onze adverteerders. Dus, en het team, wat er natuurlijk al... De meeste mensen werken al best wel lang bij Bruist. En daar ben ik trots en dankbaar voor.
0: Ja, nou, ik wil jullie feliciteren, zeg maar, met 20 jaar Bruist, zeg maar.
1: Dankjewel.
0: En laten we hopen dat er nog gewoon 20 jaar bij komen.
1: Ik hoop het ook.
0: Oké. Hey, nogmaals bedankt voor de komst naar de studio. Ja, we gaan dadelijk nog even foto's maken. En dan gaan we nog een stukje neerzetten voor op onze website. Maar nu gaan we naar de file top 3 toe. En deze file top 3 die komt uit België, uit Arendonk, brug 6. En we beginnen op nummer 3 met Nicole, Ambition Frieden.

0: Binnenland Radio Info.
1: Na een zeer succesvolle eerste editie in juli 2025 keert Legend of Rock at the Park op 10, 11 en 12 juli 2026 terug naar het prachtige park Zonsbeek in Arnhem, waar de Ronde Weide opnieuw zou worden omgebouwd tot een indrukwekkend XL-festivalterrein, waar internationale tribute bands zorgen voor een ongeëvenaarde reeks spectaculaire concerten met vele muzikale hoogtepunten, dynamische lichtshows en vele special effects. Op vrijdag 10 juli trapt het driedaagse festival feestelijk af met een heerlijke zomerse avond vol herkenning, dansbare klassiekers en ultieme feel-good vibes. Het programma bestaat uit 3 top acts, waaronder de sprankelende ABBA bij ABBA Tributes, die garant staat voor feest en nostalgie. De avond wordt naadloos aan elkaar gedraaid door DJ Marlon met disco-klassiekers van toen en hij houdt daarmee de sfeer hoog en de dansvloer in beweging. De swingende openingsavond voor jong en oud, waar je heerlijk uit je dak kunt gaan. De Summer Tribute Night vormt de feestelijke kick-off van een weekend vol live muziek.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Brugses uit Arendonken, die heeft een songfestival top 3 ingezonden. En die draaien we vandaag in de file top 3. Op nummer 2 hoort u juist de Broederhoek of Man met Save Your Kisses. En nummer 1 komt uit 2019, Duncan Lawrence met Arcade.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goedemiddag. Dit is het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk Hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de Hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur.
9: Rivierenland Radio.
10: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Annie, I'm Not Your Daddy. Dat is dan de single van de Kid Creole en de Coconuts die je zojuist hoorde uit 1982.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, Spitslicht. Tot 6 uur ben ik bij je. Dan neemt Erik Beks de uitzending weer over. Ik hoop dat hij op tijd in de studio is. Want er staat me toch een file op de wegen. Maar dat heb je waarschijnlijk al gehoord. Nu is het tijd voor Rod Stewart samen met Tina Turner. It Takes Two.

It Takes Two, Rod Stewart hoorde je samen met Tina Turner uit 1990 alweer. We gaan even een plaatje draaien uit de Flitsende 50. De Flitsende 50, die morgen slechts maar wordt uitgezonden tussen 6 en 7 uur. En dat is in verband met de Tonk 100, de Songfestival Top 100 die we doen van 11 tot 6. Come on.

0: Radio Info.
1: Het Rijdersfestival in Rosmalen vindt dit jaar plaats op 30 en 31 mei. En volgt een groot buitenevenement voor iedereen met een passie voor motoren en alles wat daarbij komt kijken. Op het terrein van het Autotron draait het 2 dagen lang om beleving, vrijheid en het gevoel van rijden, waarbij bezoekers zelf actief kunnen deelnemen aan proefritten op uiteenlopende motoren. Dat gaat dan van sportieve modellen tot custom build. Het festival is opgebouwd uit verschillende thematische werelden, waarin uiteenlopende aspecten van de motorcultuur centraal staan. Het Riders Festival dus 30 en 31 mei. Autotron Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: En zo gingen we terug in de tijd, terug naar 1988. En dat deden we met China Crisis en Wishful Thinking. Weet je wie er ook altijd alles weet over de geschiedenis? Dat is onze Ellie.
1: Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 mei. Op vrijdag 8 mei 1970 brengen de Beatles hun laatste album Let It Be uit. Het album bevat iconische nummers die nog steeds veel worden gedraaid. Voor veel fans markeert dit het einde van een muzikaal tijdperk. De band blijft generaties beïnvloeden. Op vrijdag 8 mei 1998 wordt besloten welke landen als eerste deelnemen aan de euro. Nederland hoort bij de eerste groep. Dit besluit verandert de economie van Europa ingrijpend. De weg naar één gezamenlijke munt is definitief ingezet. Voor veel Nederlanders een historisch financieel moment. Op woensdag 8 mei 2024 staat Europa opnieuw stil bij vrede en samenwerking. Geopolitieke spanningen maken de betekenis van 1945 weer actueel. Leiders benadrukken het belang van eenheid. De geschiedenis blijft richting geven aan het heden. Vandaag is de geboortedag van onder andere televisiepresentator Ruben Nicolai, bioloog David Attenborough, actrice Melissa Gilbert en drummer Alex van Helen. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Dan nog Roes hoorde je samen met Trevi McCoy en het nummer heet De Haaien, maar dat was denk ik wel duidelijk. We gaan op naar de headlines en dat doen we samen met Diana Ross, een nummer uit 81. Why do fools fall in love?

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.

altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file in het zuiden van het land. Je hebt vooral veel oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Er staan nog ruim 20 minuten in de file. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Meersen ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 1 kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 25 minuten door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Made 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij.
3: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

Suddenly Last Summer uit 1983. Je hoorde het plaatje van de Motels. We gaan dadelijk nog eventjes bellen. We gaan dadelijk bellen met Leon Basley. Want die heeft vandaag een nieuwe single gereleased. En we gaan even kijken of we die plaat dan ook kunnen gaan draaien. Maar eerst gaan we even naar de flitsende 50 van dit moment. En dat doen we met Harry Styles en American Girls.

0: Dierenland Radio Info.
1: Vergeet Spanje, Griekenland of Portugal. Deze zomer komt het warme gevoel gewoon weer naar het dorpshuis Gelders-End onder de naam Moreno Zomerfestijn. Op 30 mei aanstaande kan er weer worden gedanst, gefeest en uiteraard gedronken worden met deze toppers. José, Stefanos, Sherena, Jacques van Gestel, DJ Fons, Luc den Elzen, Rini van der Kerkhof en uiteraard Johan Moreno. Koop nu je kaarten op www.vanhoeselmusic.com/zomerfestijn.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Baby, One More Time. En dat is dan de plaat van Britney Spears. Tegenwoordig maakt ze niets, geen muziek meer. Maar is ze wel bekend van de TikTok-filmpjes en de Instagram-filmpjes. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. We gaan eventjes doorschakelen naar Sint Willibrord. Want daar heb ik Leon aan de telefoon. Leon Basli, goedemiddag.
1: Een hele goede middagavond.
0: Ja, het is bijna avond inderdaad.
1: Zit er tussenin, hè?
0: Ja. Nou ja, nog een, even kijken. Nog een 16 minuten, hè? Dan begint de avond.
1: Ja.
0: Jij hebt vandaag een nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Sinds lange tijd weer een nieuwe single uitgebracht.
0: Ja, en dat gaat over een klein café.
1: Ja.
0: Ja. Ben je een beetje geïnspireerd door Pierre Carter?
1: Nee, daar ben ik niet door geïnspireerd, maar wel door Rien Laasons van de Toendra's destijds en Carabon.
0: Oh, oké. Okay. En die hebben ook plaatjes gemaakt over een klein café?
1: Nou, dat is eigenlijk een nummer van de Toendra's.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk een cover.
0: Oh, het is een cover. Oké, okay, dat,
1: ja.
0: Dat wist ik niet. Dat stond niet bij mijn informatie erbij.
1: Ja.
0: Het is de Toendra's, oké. Okay. Ja, die kennen we natuurlijk nog wel uit het verleden. Alleen ik moet wel eens eerlijk zeggen dat ik dit nummer nog niet ken. Dus voor mij is het dadelijk helemaal nieuw. En waarschijnlijk ook voor heel veel luisteraars.
1: Nou, dan is het bekend dan via mij.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Ja. En wat ben je al lang bezig met muziek, Leon?
1: Ik zit volgend jaar 35 jaar in het vak.
0: Oeh.
1: Ja, en ik heb inmiddels al een 155 nummers uitgebracht.
0: Dus ja.
1: Maar dat was al heel lang geleden dat ik een nummertje uitgebracht had. Omdat ik gewoon heel druk had met mijn optredens en mijn drive-in show. Dus daar was ik eigenlijk druk mee bezig.
0: Ja, en dan nu weer een plaats, zeg maar. De komende zomer, zeg maar. Dan gaan de mensen toch wel een cafeetje in, mag ik zo denken.
1: Dat is wel de bedoeling, hè?
0: Ja. Zit je zelf vaak ook in een café?
1: Ja, voor optredens wel natuurlijk.
0: Ja, oh ja, natuurlijk, ja. Ja, dan, ja. Maar dan is het meer werk, zo bedoelde ik het niet.
1: Nee, maar zelf voor een gezellig avondje heb ik gewoon bijna geen tijd voor. Want zingen is mijn beroep, dus
0: ja
1: dat is het enige wat ik eigenlijk doe.
0: Ja, en dat gebeurt dan in de tijden dat je dus eigenlijk naar het café zou kunnen gaan.
1: Ja, ja. Eigenlijk wel.
0: Ja. Nou goed, we gaan de plaat draaien. Dat is, dan, is het de primeur voor ons of is hij al op andere radiozenders geweest?
1: Nee, het is voor jullie de primeur.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Ik zou zeggen, heel veel succes met de plaat.
1: En, dankjewel.
0: Bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Heel graag gedaan en een fijn weekend toegewenst.
0: Hetzelfde, groetjes.
1: Groetjes, doei.

Gotta Let You Go van Dominica. Nou, dat is misschien wel een toepasselijke plaat als één naar laatste, want ik ga er toch echt wel vandoor. Ik wens je dadelijk heel veel plezier met Erik Becks en de Weekend Vibes. Daarna neemt de Morsel de uitzendingen over met Memories. En om 8 uur ben ik dan weer terug met Club 26. En Hans van der Heijden met de Riverdance sluit deze vrijdagavond af. Morgen zeker ook luisteren tussen 11 en 6 uur naar de Eurovisie Songfestival Top 100. En daar doe ik ook aan mee.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Nederland prijs.
8: Ben je ondernemer?
9: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
8: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
9: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: van die momenten waarin je zegt van... ja, god, hè, hoe ga ik me nou benoemen als groep zijnde? Welke naam geef ik mee? Nou, wat dachten deze heren? Achter een, misschien wel een biertje of zo van... nou, we noemen gewoon de eerste drie letters van het alfabet. ABC. Iedereen weet het, ze begint mooi met een A. Ze komt altijd bovenaan de lijstjes te staan. En het is makkelijk te onthouden, hè? A, B, C, ja. The Night You Murdered Love hier bij Rivierenland Radio's Weekend Vibes. Op de vrijdagavond van de Luisteraar op deze 8e mei. Dankjewel Rob, afgelopen 2 uur voor de inleiding zeg maar, van het gepresenteerde gedeelte van Rivierenland Radio. Het is misschien wel een bijzondere weekend, want er komt een leuk programma aan morgen eigenlijk overdag. Het gaat helemaal over de Songfestival Perikelen. Ik doe daar zelf ook al mee, dus... daar straks wel wat meer over misschien. Nu eerst naar de muziek, want ik heb nog veel meer muziek klaarstaan voor je. Behalve deze ABC gaan we naar ons eigen landje. Met een meneer die dat gewoon wat leuke dingen blaadjes gemaakt heeft in het Spaanse genre. Rol Sanchez, hier is je met Mas, Mas, Mas.
1: Tot 7 uur is dit Weekend Vibes.

0: Het zijn die klanken die komen van CNC Music Factory en Things That Make You Go. Things That Make You Go. De fijne klanken die je hoort elke keer weer op de Weekend Vibes op tussen 6 en 7 op de vrijdagavond. Waarin we ook altijd even kijken naar de tips voor dit weekend. Wat kun je allemaal gaan doen dit weekend? Waar hebben we allemaal zin om naartoe te gaan? Er zijn leuke dingetjes in het vooruitzicht en dat neem ik even met je door.
1: Things That Make You
0: Go. Dankjewel. En dat ga ik even met je doornemen met een leuk deuntje erachter. Dat is altijd wat gezelliger. Er is bijvoorbeeld al iets te doen morgen. Dat heet 90's Limit. In Bergen op Zoom is dat aan de boulevard. En dat is een 90's feestje, zeg maar. De bekende 90's feesten die er tegenwoordig heel veel zijn. Er komen ook bekende DJ 90's mensen voorbij. DJ Jean bijvoorbeeld, Last Go. Ken je ook wel uit België. Paul Elstak, Capella. Q-Music, onder andere erbij, Totally Spice, Pat B, Dirk E. Zijn behoorlijk wat namen die voorbij komen op 90's No Limits. 9 mei dus, Bergen op Zoom. Hebben we nog meer? We hebben nog meer. Want er is nog een Iconic Festival in Nijmegen aan het Goffertpark. En het Iconic Festival is voornamelijk tribute bands. Van onder andere ABBA, Europe, The Queen, The Cosmic Carnival. Ja, Golden Ewing, Tributes, Donna Summer Tributes en vele andere tribute bands. Nijmegen, Goffertpark, allemaal te doen dus zondag. Jawel, 9 mei. Hebben we nog meer? In Endorium in Geetbed. Vertel mij waar het ligt. Endorium heet het eigenlijk, zo moet ik het zeggen. Dat is in de Kasteel van Hoen. Het is een beetje happy hardcore festival, vooral hardcore festival. Dat is nog Hellstorm Open Air in het Brabantse Reuzel. Niet zo ver van Eindhoven af. En 9 mei is dat allemaal te doen. Oftewel, dat is dus morgen allemaal te doen. In het aan de Wilgenspot in Breuzel. Hellstorm Open Air komen veel artiesten en DJ's. En denk daarbij aan Freddy Moreira, Monique Smit, maar ook Smerig Discjockeys, Deepak. Nou ja, vele, vele anderen komen langs op het Hellstorm Open Air. Morgen dus allemaal te doen in het Brabantse Reuzel. We gaan naar iets anders toe. We gaan naar de Ronde heen toe.

dat was Ronde in Nederland, Kaling hier bij Rivierenland Radio. Nu een mooie track die terug in de tijd gaat. Ergens jaren 80 voor Hall & Oates, The Boy Paradise.

Notes. Can Coke over that. Dat is een van die laatste die ze gemaakt hebben. En dit was er eentje die wat minder groot was, maar toch wel lekker om te horen nog eens een keer. We gaan eens even kijken naar wat informatie rondom evenementen die plaatsvinden. Nog deel 2, zullen we maar zeggen, van die uitgaanstip voor dit weekend, waar we allemaal op af kunnen gaan. Pakken er weer wat bij en dan gaan we zien onder andere dat er een... even naar de juiste plek gaan om te zeggen. Het festival Lost Lake, dat is volgende week trouwens pas. Dus dat ga ik nu alvast zeggen, dat 14 en 15 en 16 mei. Hemelvaart, hè. Os te doen allemaal op de Geffense Plas. Komen leuke daar artiesten. Dus een familiedag op donderdag en vrijdag en zaterdag. Heel veel artiesten, vooral Nederlandstalige. En ook veel danceable hits die voorbij komen op Lost Lake. Dat is volgende week dus allemaal te doen op de donderdag, vrijdag en de zaterdag. In het Hemelvaartweekend. Hebben wij nog Fairy Tale Festival? Dat is nog dit weekend. Dat is vandaag al begonnen, gaat morgen nog door. Fairy Tale Festival is in Kaatsheuvel. Een gigantische lijst aan artiesten en DJ's die voorbij zullen komen in Kaatsheuvel aan de Erasestraat. D-Block en Stefan, onder andere Little Kleine, Confrey La Fuente, Jan Smit, Radical Redemption, Future Noise, B-Front, Anderlies en vele, vele andere. Monique Smit komt ook even bij. Een paar keer al gehoord. Nou, al die namen die komen bij op het Fairy Tale Festival dus vandaag en gewoon begonnen. Gaat nog morgen door. Dan is er nog het dichtste café aan de haven. Dat is in Rotterdam. En Ahoy, heel veel Nederlandstalige artiesten. Ook die Monique Smit komt er weer voorbij. Maar ook hele andere Nederlandstalige artiesten die gezellig daar een feestje gaan maken in Ahoy, Rotterdam. En dat gaat allemaal plaatsvinden dus morgen ook dus in Ahoy. En er is nog Stamp Outdoor in Hoogstraat in België. Dat is in de Hindeboomstraat al daar. En als je een beetje van de happy hardcore, de stevige muziek houdt, moet je daar naartoe gaan. Leuk festival zie je daar. Met Charlotte de Witte, onder andere Annelies Lens, Reiner Zonneveld en Nina Kuijvries. Kortom, er is genoeg te beleven in de regio om op uit te gaan dit weekend. Het wordt weer redelijk weer, dus wat dat betreft, geniet ervan, hè, zou ik zo zeggen. 93 voor deze heren, Charles en Ellie hadden een groot hit met het nummer Would I Lie to You?

0: zijn dank die komen van Charles en Eddie en Would I Lie To You, daarmee het einde van deel 1. Zo dadelijk zijn we bij je terug voor veel meer leuke muziek. En nog wel leuke tips waar je tickets voor kan winnen. Dus ook dat is wel even leuk om te horen. Misschien wat meer vertellen over morgen. En dat allemaal dadelijk. Zo dit.
1: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 9.

0: Dus Radio wint.
1: Doe mee en win.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: oude onderbroek? Ich bin Andymeister.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via een vogelspotreisorganisatie. Aan boord van dat schip brak het hantavirus uit. En de Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knap het Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht.
6: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

muziek die komt, in dit geval van de flitschijf van vorig jaar. Rond deze periode, die was van Maroon 5 en Priceless. Een week lang was hij te horen bij Rivierenland Radio als flitschijf zijnde. En dat was dan daarmee de 265 flitschijf, die dan toch weer ook de flitsende feiten heeft bereikt. De flitschijf dus, die vorig jaar een flitschijf was en nu dus niet meer. Want nu hebben we een andere. Welke dat is, dat heb je al eerder kunnen horen. Waarschijnlijk bij Rob zal hij wel voorbij zijn gekomen al, denk ik. Maar goed, daar horen we dit weekend ook wel weer meer, denk ik, over. Maar dit weekend horen we ook meer, want er is toch wel iets leuks in het vooruitzicht zo. We gaan eens morgen kijken naar de Eurovisie Song Festival Top 100. Hij is tegenwoordig jaarlijks bij Rivierenland Radio te horen. En eigenlijk alles rondom dat Songfestival, de muziek die er in het verleden gemaakt is, die dan toch wel wat scoorde, zeg maar. Die gaat daar voorbij komen. We gaan ze allemaal oplezen. Er komt wat informatie over die artiesten voorbij. En we gaan ze natuurlijk allemaal opdraaien. De 100 populairste Eurovisie Songfestival hits uit het verleden. Morgen is dat van 11 tot 6 uur. Mijn collega's zullen allemaal aan gaan schuiven. En ikzelf ook. Dus ergens tussen vanaf een uurtje of 3 zal ik ook even erbij schuiven. En dan gaan we leuk de lijst even doornemen. Ondanks dat Nederland niet meedoet. Want ja, dat is jammer. Maar dit jaar dus niet meedoen in verband met het Israël-verhaal. Waar we allemaal over weten waar het over gaat. Daardoor heeft Nederland besloten niet mee te doen dit jaar. Maar ja, we moeten maar voor België gaan of zo. Dan, ik weet het niet. Maar we draaien in ieder geval wel de hits. En ook de Nederlandse inzendingen van het verleden. Die komen gegarandeerd nog voorbij op dit festival. Wat er dus de komende week het centraal zal gaan staan op de televisie. En wij geven de inleiding morgen dus op zaterdag van 11 tot 6. Luister dus, zou ik zo zeggen, want dan zijn we helemaal weer op de hoogte van al het gebeuren rondom de muziek van de Songfestival hits. Zijn er altijd leuke platen bij, vind ik altijd hoor. Terug naar de jaren 70, Jimmy Behorn. Is het in? Het is in. Ja. En nieuwe Rivierenland Radio programmering vanaf vandaag weer. Ja.

vergeten te zeggen, maar dit was een beetje de vergeten plaat van deze week. En ken Jimmy Bill Horn als de dansbare funky muziek die hij gemaakt heeft. Deze Amerikaanse zanger heet Jimmy Bill Horn. En ja, grote hit Dance Across the Floor, maar ook Spank was een plaat. Ja, Spanks. En dit was een groot minder grote hit. En daarom draaien we ook een keertje in het kader van de vergeten plaat It Is It In. Het was van Jimmy Bourne dus nogmaals uit de 70s. We gaan zo dadelijk weer door met nog wat leuke gratis tickets die je kan winnen. Hoe doe je dat? Nou, je gaat dan naar uitgaanonline.com en je klikt even naar het formulier. En dat vul je even in en dan heb je kans op 2 kaarten. Zo simpel is het. Dadelijk meer erover. Eerst Ed Sheeran, hier is Shivers.

Lekker relatie, Constant Blondie natuurlijk. En Denise, uiteraard een plaatje dat alweer heel oud is, kun je wel gerust zeggen. We gaan dadelijk naar Dua Lipa toe. Ik heb eerst nog één nummer wat we wat we willen doornemen. Dat zijn natuurlijk de evenementen die plaats gaan vinden. En waar we nog stickers voor weggeven ook. Dus wat dat betreft zijn er kansen voor misschien wel waar je dan weer tickets voor kan winnen. Het is altijd leuk om meegenomen om iets te winnen waar je helemaal gratis naartoe kan gaan. Toen met twee personen naar binnen. Want er zijn meestal tickets waar je voor twee personen naar binnen kan gaan. En dat kan onder andere voor Losleek nog. Dat is heel kort, maar trouwens een paar dagen nog. Maar de kaarten voor 6 personen. Het zijn groepstickets die je kan winnen voor Losleek in de Os. En volgende week gaat het plaatsvinden op vrijdag of zaterdag. En zelf kiezen welke dag. KOZ Festival is ook volgend weekend. Dat is in Deurne. Daar geven we kaarten voor weg aan de Walsenbergse Weg. Festival is meerdere dagen, 14, 15 en 16 juni. Ook daarvoor kaarten te winnen bij uitgaanonline.com. Dan hebben we nog tickets verloten, dus later nog Lake Dance kaarten. Die zijn over 2 weken, Lake Dance volgende week ook in Eindhoven. Best, Aqua Best, Lake Dance. Heel veel artiesten komen daar langs op het grote festivalterrein. En dat is allemaal te doen, dus daar allemaal. Dan hebben we nog Golf Garden. Dat is dan weer ook volgend weekend. Het is allemaal volgend weekend. En daar zijn ook kaarten voor te winnen. Dat is aan de Sportcentrumlaan. Ook daar een heel grote lijst met artiesten en DJ's die voorbij zullen komen op de Groove Garden. Kaarten voor te winnen. Krimpen On Air, dat is Krimpen aan de IJssel. Aan de Koekoeksplein, daar zijn ook kaarten voor te winnen. Dat is op 23 mei aanstaande in Krimpen aan de IJssel. En Spring Valley geven ook kaarten voor weg. Een nieuw Vennep. Een dancefestival is dat op 23 mei ook. Over 2 weken Klein Vennep. En er is nog Modified Amsterdam Chaos Show. Dat is in Vijfhuizen. Dat is op 30 mei en 31 mei. In de Expo Greater bij Amsterdam Vijfhuizen. Nou goed, kortom, dat is genoeg te blijven om daar de kaarten voor te winnen hier allemaal. Ja, dacht het ook zo. Gaan wij nog even een plaat draaien. Een paar platen, dan stoppen we met dit programma. En een van die platen is Dua Lipa. Houdini. MUZIEK

van deze Dua Lipa. Dat is de laatste die ik ga draaien. Ik ga er nog eentje draaien hierna. Daarmee ga ik afscheid nemen voor deze aflevering. Veel plezier met de collega's zo dadelijk vanavond. Met alle programma's die er nog zijn. Morgen ben ik er ook weer met de onder andere een deel van de overzichten van de flitsende feiten. Maar vooral belangrijker de speciale Eurovisie Songfestival Top 100. Is er dus vanaf 11 uur luisteren naar de collega's. Het is allemaal dan te beluisteren tot 6 uur live hier bij Rivierenland Radio. En ik ben dan ergens vanaf het uurtje of 3 tot 4:30, meen ik, dat ik ook nog een deel van die lijst ga overnemen. Hoor je me morgen, dan ben ik dus weer bij met alle mooie Songfestival hits. Nou, of die natuurlijk nooit in het Songfestival gestaan, maar toch. Eigenlijk had ze er wel in mogen staan misschien. Kun je dat zeggen dan? Mooie plaatsen uit 86. Two People, wens je een fijne avond. Graag tot morgen. Live hier bij Rivierenland Radio. De Eurovisie Songfestival Top 100. In dit weekend. In aanloop naar het Songfestival.

0: Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
0: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
12: Rivierenland Radio.
13: In Heeseleende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Welkom bij Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt. Ik ben Marcel Ayoubi en ik neem je dit uur mee langs de mooiste klassiekers en de allerbeste tracks uit de muziekgeschiedenis. Dit is Memories. Vrijdagavond, zo'n moment waarop je merkt dat de week er echt op zit. Dat je misschien nog van alles in je hoofd hebt, maar ook denkt, het is goed zo. En dit was zo'n nummer dat daar perfect bij past. De Joker van de Steve Miller Band.

Saturday Night van Wakefield. Dit nummer kwam in 1994 uit en stond in bijna heel Europa op nummer 1. We gaan naar ABBA, Knowing Me, Knowing You. Een nummer over een relatie die langzaam uit elkaar valt. En juist doordat het zo rustig en beheerst klinkt, komt die boodschap misschien nog wel sterker binnen.

Man in the Mirror van Michael Jackson. Een nummer uit 88 waarin hij het heel direct maakt. Als je verandering wil, begin bij jezelf. Geen ingewikkelde metafoor, gewoon recht op de boodschap. En misschien is dat juist waarom het zo blijft hangen. We gaan nu naar een Nederlandse zangeres uit de jaren 80. Hier is Break It Out van Lisa Boré.

0: Dat was Vriendschap van het Goede Doel. Een nummer dat laat zien hoe belangrijk vriendschap kan zijn. Niet alleen op de goede momenten, maar juist ook als dingen veranderen. En nu gaan we door naar de headlines.
1: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.

0: gehad was bij een industrieterrein in Barendrecht. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. En als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West, 8 kilometer file en 10 minuten vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Dat was het mooie nummer We Are The Young van Dan Hartman. We gaan naar The Lover In Me van Sheena Easton. Eind jaren 80 sloeg ze een andere richting in. Meer richting R&B en ze werkte onder andere samen met Prince. En dat hoor je ook terug. Het klinkt direct een stuk moderner en energieker dan haar eerdere werk.

We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. En dit gaat niet over ruzie, maar juist over iets wat veel vaker gebeurt. Dat contact gewoon langzaam stopt. Geen moment waarop het misgaat, maar gewoon steeds iets minder. We gaan naar Then the Music Stopped van Pussycat. Een rustiger nummer van een band die internationaal doorbrak met Mississippi. Juist dit soort liedjes laten een andere kant horen. Iets ingetogener, maar daardoor niet minder

0: is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: 1981, toen was het een hele grote hit. Dancing the Night Away van Vogue. En ik kan me nog goed herinneren. Ik was hartstikke fan van die plaat. Want toen de tijd hadden wij ook een tipplaat. Dat heette dan geen flitschijf zoals nu, maar de hitschijf. En ja, die plaat hebben we dan een week lang plat gedraaid.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Club 26, inderdaad. Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ga nog even zwaaien naar Marcel. Want die zat er het afgelopen uur met het programma Memories.

Vorige week stond de plaats op een nummer 1 in de flitsende 50. Alex Warner hoorde je met Fever Dream. En of de plaats morgen nog steeds op nummer 1 staat in de flitsende 50. Dan kun je luisteren morgen tussen 6 en 7 uur. Slechts een uurtje, dat in verband met de Songfestival Top 100 die we morgen overdag uitzenden.

Lean On Me uit 1987 en dat is dan een plaat van een clubniveau. Straks gaan we natuurlijk ook aandacht geven aan het Eurovisie Songfestival. We gaan een Eurovisie Songfestival plaatje draaien en dat gaan we elk uur doen. Maar zover is het nog lang niet. Eerst nu even Dua Lipa.

De Harlem Shuffle, en dat is dan de plaat van de Rolling Stones. Dit nummer kwam uit 1988 en de Rolling Stones hebben vandaag weer een nieuwe single uitgebracht. En ze zullen binnenkort wel vast en zeker hoog genoteerd staan in de flitsende 50.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
9: Wow.
0: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
10: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
0: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
10: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
0: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. En de wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier?

Something Perfect, de nieuwe single van de O'Gene. En ik ben benieuwd of dat een hele grote hit gaat worden. Ik denk wel dat de plaats de flits in de 50 gaat halen. Maar dat zullen we pas volgende week zien. Yeah.

Nu wij niet meer praten. Jaap Reesema hoorde je samen met Pompany Thijs. Het was een nummer 1 hit in 2020. Een aantal weken stond de plaat op nummer 1 genoteerd. En oude nummer 1 hits, die kun je morgen weer horen bij Kees Veerman. Want die doet het dan 3 nummer 1 hits draaien tijdens het programma Club 26. En dat is morgenavond ook tussen 8 en 11 uur. Morgen overdag tussen 11 en 6 uur. Dan hebben we de top 100 van het Eurovisie Songfestival. Ik heb hier alvast een tip voor je. De winnaars uit de 1997. Catharina de Wees met Love Shine a Light. En toen dacht de plaats van doe het nu zelf maar. Ik blijf lekker wachten tot morgen. Love.

Love Shine on Light van Katrina de Wees. De winnaars van 1997 voor Engeland. Morgen 100 plaatjes uit het Eurovisie Songfestival. Vanaf 11 uur tot 's avonds 6 uur hier op Rivierenland Radio. Ik mag om 11 uur het spits afbijten. En verder hebben we morgen ook nog eens een keer Kees Veerman, Jos van Dijk, Erik Beks. En tenslotte mag ik nog de laatste plaatjes gaan draaien. Dus morgen zeker de moeite waard om te luisteren vanaf 11 uur op Rivierenland Radio.

0: Miley Cyrus hoorde ik hier met de Younger You. Nou, die plaat die zult dan maar speciaal voor José draaien. Want zover ik weet is hij de jongste lid van het team Rivierenland.
1: Stel je uit, Twan en Lindon, game. Lindon.

Dat is die samen met Bruno Mars een plaat van alweer eventjes spieken. 2 jaar terug, toen stond de plaat voor de eerste keer in de hitparade. Eind 2024. En heeft het vorig jaar ook nog behoorlijk lang volgehouden. We gaan op naar de headlines en het nieuws. Beter gezegd, het nieuws. Dat wordt gedaan door Francis Dix vandaag. En tot aan die tijd gaan we...

0: jouw favoriet? Laat het ons weten via Flessenpost en rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goedenavond. Dit is het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Herman zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: End of the Beginning, dat is dan de plaat van de Joe. En dat is een plaat uit de flitsende 50 van dit moment. Tenminste, ik ga ervan uit dat de plaat nog steeds genoteerd staat in de flitsende 50. Maar als je dat zeker wil weten, morgen even luisteren tussen 6 en 7 uur. Het duurt maar een uurtje, want de flitsende 50 moet zendtijd inruimen in verband met de Songfestival Top 100.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Niet nodig, Fleming hoorde je samen met Meteor geplaat uit de flitsende 50 van dit moment tenminste. Zo staat het op mijn lijstje geschreven. En als het niet klopt, dan moet je maar eventjes bij Roger aankloppen. Stuur hem een mailtje naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Maar je kunt hem ook appen op 06 44 43 77.

Living in Another World, Talk Talk, hoorde je 1986, of wat staat erbij? Ja, 1986 stond de plaat genoteerd in de hitparade. En we gaan nu naar 2012 met Carrie Rae Jepsen.

Dat is Wim Sordi met Mr. Know-it-all, een oude flitsschijf. En het is nog leuker om die plaat nog eens een keer terug te horen hier zo op Rivierenland Radio. Mocht je ook eventueel een plaat willen horen, dan app maar even naar de studio 06 44 43 77 99. En speciaal voor Roger draaien we deze, de Nolan Sisters.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C. Oh.

To Be With You Again, dat is dan de single van Level 42 uit 1987. Zo straks gaan we dadelijk weer een songfestival plaatje draaien. Maar eerst gaan we even terug naar 2020. Toen scoorden Suzanne en Freek een hele grote hit met Deze Is Voor Mij. Was

American Girls van Harry Styles, de plaat uit de Frits in de 50 van dit moment. En de Frits in de 50 die wordt morgen alleen maar uitgezonden tussen 6 en 7 uur. Heel erg kort, omdat we morgen het Eurovisie Songfestival Top 100 hebben tussen 11 en 6 uur. The sky is red tonight.

0: Emily de Vorst kwam in 2013 uit voor Denemarken en ze won het Eurovisie Songfestival. En wellicht dat we de plaat dan morgen tussen 11 en 6 uur nog een keer horen als we de Eurovisie Songfestival top 100 doen. Wie weet staat ze wel genoteerd.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Mocht je van dit soort muziek houden, lekkere dance muziek, dan moet je zeker vanavond even tussen 11 en 12 luisteren naar Hans van der Heijden met Riverdance. Dan hoor je een uur lang van dit soort muziek. Dat doet hij ook morgenavond tussen 11 en 12. En als het dan nog niet genoeg is, dan kun je zondag ook nog even luisteren tussen 6 en 8 uur. Nou, laten we nog een disco knallen erachteraan doen. Uit 1975, Hot Chocolate met You Sexy Thing.

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dance All Day, Sabang Sjung hoorde je uit 1984 kwam de plaat. En het is nog steeds leuk om die nog eens een keer terug te horen.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Inderdaad, tot 11 uur ben ik bij je met Club 26. Mijn naam is Rob de Vaan. En vanaf 11 uur zit Hans van der Heijden hier zo met Riverdance. We gaan nu even terug naar 2024. Dat doen we met Cyril en een oude hit van Suzy Quatro, Stumbling In.

Stumbling In, Chris Norman was het van Smokey samen met Suzy Quatro. En dat was dan in de 70 jaren, maar in 2024 stond de versie die je zojuist hoorde hoog genoteerd in de Frissende 50. Ik geloof zelfs nog een aantal weekjes op nummer 1.

Me, Myself and I van De La Soul. Dit was een nummer uit de 1989. Als ik eventjes ga kijken naar mijn radioverleden, dan in het verleden moesten we allemaal singeltjes draaien. Die moest je ook allemaal heel moeilijk scherp zetten. Een kwartslag terug en dergelijke. Naar de rand kwam de cd. Dan was het makkelijker. Hoefde je alleen maar het nummertje in te tikken. En dan stond je al klaar. En tegenwoordig hoef je eigenlijk alleen maar op knopjes te drukken om de muziek uit te krijgen.

Ik wil Jan van der Bolle, Eduard Band uit de 1979. Toch nog leuk om ze te horen, zo'n oude hit. En van een hele oude hit gaan we naar een hit van dit moment. Olivia Dean staat hoog genoteerd in de top 10 met Man I Need.

0: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio Headlines.
11: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. En de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
14: OG met Something Perfect.

Fantastische plaatsen, deze van Odin. Het is de nieuwe single en die heet Something Perfect. Het is dit weekend dan nog de flitsschijf. Tot en met zondag zul je de platen regelmatig horen. Misschien morgen wat minder dan je normaal gewend bent in verband met de Eurovisie Top 100. Die we morgen doen tussen 11 en 8 uur. Straks over een plaatje of twee, dan gaan we nog een Eurovisie plaatje draaien. Heb je een suggestie, dan mag je me dat altijd even doorappen. En ondertussen kun jij gaan luisteren naar Survivor.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Time of My Life van Bill Medley en de Jennifer Warnes uit 1987. Het is afkomstig uit een van mijn favoriete films, Dirty Dancing. Andere favoriete films zijn bijvoorbeeld Grease, Footloose en nog meer van die romantische films. Want daar hou ik eigenlijk wel van. Maar goed, we gaan nou niet over de romantiek praten, maar over het Eurovisie Songfestival. Want morgen hebben we hier zo op Rivierenland Radio de top 100 van het Eurovisie Songfestival. Begint morgen om 11 uur en het eindigt om 6 uur. En de platen die ik nu ga draaien, die komt morgen zeker voorbij. Het is er eentje uit 1974. Ze wonnen voor Zweden het Eurovisie Songfestival. Hoe kan het ook anders? Hier is ABBA met Waterloo.

1974, toen begon de successtory voor ABBA. Hoewel ze het jaar ervoor eigenlijk ook al meededen met het Eurovisie Songfestival. Tenminste, beter gezegd met de nationale voorrondes in Zweden. En dat deden ze met het nummer Ring Ring. Wat zeker ook in een deel van Europa en zeker in Nederland ook een hit is geweest. Goed, morgen mag horen op welke positie ze in de top 100 zijn geëindigd. We gaan nu verder met Years and Years en het nummer King.

De King of Vier van Cameron Wadkorpel-Hondingen. Dat is dan een plaat die we tippen voor de Frits in de 50 voor de komende periode. Nou, straks heel veel plezier met Hans van der Heijden en Riverdance. Die is er tot 12 uur. En ik ben er morgen weer tussen 11 en 12 met de top 100. Ja, de top 100 gaat wel eventjes door dan naar 12 uur. Maar ik mag het spits afbijten. Nou, wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En Hans en Roxy zeggen tegen mij, ga dan!

0: Laat het ons weten via flessenpost @rivierenlandradio.nl. Zaterdag 9 mei van 11 tot 6. De Songfestival Top 100. Rivierenland Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
4: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Nederland telt 78 kleine en de grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

de disco scene met een Nederlandse notering in de top 40 begin 1981. En dan heb ik het natuurlijk over deze versie van If You Could Read My Mind door Viola Wills. Beste luisteraars, een hele goede avond. Welkom in weer een nieuw vers uur Riverdance hier op Rivierenland Radio.

Een nummer uit 1990. Dat is inderdaad de titel van deze plaat. Poison, Bell Biv DeVoe in de zogeheten Mental Mix. Ja, het is wel een hele speciale uitvoering, kan ik je vertellen. En dat heb je kunnen beluisteren de afgelopen 6, 7 minuten, denk ik zo'n beetje. Ook een heerlijke, lange maxi-uitvoering. Het nummer was trouwens de debuutsingle van het gelijknamige album Poison van Bell Biv DeVoe. En het werd in maart van het jaar 1990 dus uitgebracht. En het werd daarmee een hele grote hit in de New Jack Swing beweging. Jawel. Ja, top, hè? Nou, dankjewel, meneer de zanger van Bell Biv DeVoe. Ja, de beste dance classics vanaf de jaren 70 betekent in de praktijk dat er veel 70s en 80s werk bij zit. Zo af en toe zeker ook wel wat 90s werk, wat te denken van deze, van Moni Love. Ja. En dat betekent ook, dames en heren, beste luisteraars, dat er hier en daar een niet standaard cliché dance classic tussen zit, maar ook een lekkere swingbeat, new jack, dat soort.

0: Riverdance op Rivierenland Radio. En dat is inderdaad wat we doen in Riverdance. De mooiste dance classics vanaf de jaren 70. Dus daar zit van alles en nog wat bij. Als het maar lekker in het gehoor klinkt en lekker swingt, zodat je een beetje lekker de avond door kan komen. Ik ga er even tussenuit, want we hebben wat headlines uit te zenden. Dus ik ben er zo weer.
1: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio. In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

deze daar ook vandaan komt. Van dezelfde maatschappij. Ik zou het even moeten opzoeken. Maar het is de remix in elk geval van I'm Every Woman. Door Chaka Khan. Uit 1989.

Nederland. Daar is ondergetekende Hans van der Heijden een van de grootste. Betekent het wel een stukje herkenbaarheid. Eve of the War, de remix. De remix uit...

koken. Dus iedereen die Italiaans kent, die kan hem helemaal meezingen. Dat is één ding wat ik zeker weet. Dat is dan niet aan mij besteed. Ik ben beter in Nederlands en Engels, denk ik dan. Ja, Italiaans niet helemaal. Spaans wil ik me misschien nog wel wagen, maar... Hey, ik ga een beetje richting het eind van dit heerlijke uur Riverdance op Rivierenland Radio. Leuk dat je luistert. Maar zo langzamerhand zijn we een beetje door de tijd heen. Dus ik heb er nog eentje te gaan voordat we zo meteen gaan sluiten. Voor dit uur althans. Maar ik heb nog één heel bijzondere plaat voor jou. Normaliter in de 7-inch uitvoering is het eigenlijk gewoon een popnummer. Maar in de No Pasaran mix, want dat is het, klinkt het ineens heel anders. En is het een dance classic, officieel. Ja. We gaan terug naar het jaar 1987, wat ik zei. De No Pasaran mix van Little Stevens, Bitter Fruits.

0: officieel een protestsong eigenlijk, hè? Bitterfruit, iets met Afrika en zo. Een tijdje terug in 1987 een bewuste plaat uitgebracht, deze Little Steven. Little Steven met Ruben Blades. Bitterfruit, in de No Pastoral Mix. Enfin, ik zei het al. Bijna door het hele uur heen. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt, maar geen nood. Want we hebben natuurlijk vele volgende uren hier te volgen. Nog te gaan op Riverdance. Dus ik ga je graag tegenkomen in een van de volgende uren.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: Win bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in.
3: Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
2: Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint.
3: Doe mee en win.
4: Wauw. Rivierenland Radio.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
14: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.

0: Dus radio wint. Doe mee en win.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Bij Rivierenland Radio een gloednieuwe DAB Plus radio. Spreek via WhatsApp 06 44 43 77 99 deze tekst in. Hallo, ik ben jouw naam dus en ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. Aanstaande zondag in Spitslicht hoor je of jij die DAB Plus radio wint. Doe mee en win. Rivierenland
1: Radio. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarende